0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Hein Kruize. Another golden weekend.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

En welkom bij de Mebo 2 Club Vrienden, het zeezenderprogramma van Polderpop Radio. Elke zaterdag en elke dinsdagavond te beluisteren hier. Met in het eerste uurtje aandacht voor de zeezender Radio Noordzee. In het eerste uurtje van Radio Noordzee hebben we onder andere uit 1972 straks een programmafragment van Ferry Maats. We hebben een fragmentje van Alfred Lagarde uit 1973. En een stukje van Peter de Jager die de Troef 20 presenteert op 24 augustus 1974. En straks in het tweede uur hebben we de allereerste testuitzending vanaf het zendschip De Egier van Radio Delmare. We hebben een fragmentje van Gary Stevens op Swingin' Radio England uit 1966. En een heel leuk fragment van DJ Loke Bode. Die was discjockey bij het Nederlandstalige Radio 227. Een zeezender die voor Nederland uitzond van februari

0: tot juli 1967. Dat allemaal in de komende twee uurtjes hier in de Meebo's Weeklub. We begonnen met een lekker instrumentaaltje. En dan moet ik even kijken of ik het goed uitspreek. Jean-Jacques Perry en Gossipo Perpetuo.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Meebo 2 Club.

0: Muziek uit het jaar 1972, de formatie Middle of the Road. De single met een dubbele A-kant. Dan wordt dus juist hoorde de Talk of All the USA. Maar de B-kant was ook een hit. Dat was Samson and Delilah. En die stond trouwens twee keer in de hitlijsten genoteerd. De versie van The Middle of the Road. Maar Samson and Delilah stond ook genoteerd van de formatie Big Secret. 1974 was ook de terugkomst van de Nederlandse band The Shoes. Ze hadden een aantal jaren geen hit gescoord. En in 1974 kwamen ze terug met Face to Face. En hierna trouwens Ferry Maat met de top 50 van de 10 juni 1972. Maar eerst The Shoes.
1: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gouden ouwe voor ons?

0: The Shoes met een face-to-face uit het jaar 1974. We gaan nu terug naar 10 juni 1972. Radio Noordzee, de Nederlandse service, was bijna anderhalf jaar in de lucht en de zaken gingen prima. Er werden hoge luistercijfers gescoord en een van de meest populaire discjockeys van de Nederlandse Radio Noordzee, dat was Ferry Maat. We gaan terug met een top 50 van 10 juni 1972 in presentatie van Ferry Maat.
1: Zomervrouw, u verwendt ze maar weer. Verrukkelijk zo'n complete linzenschotel met bacon. En gezond ook.
2: Lekker, dat is het helemaal.
3: Oh, ik krijg er honger van zeg. Goedemiddag. Bedankt voor de nieuws en weerberichten en het sportprogramma van Algemeen Dagblad tussen 10 en 12. U heeft afgestemd gewoontegetrouw op Radio Noordzee Internationaal. Te ontvangen op de nu volgende golflengte. 220 meter op de middengolf. Dat is 1367 kilohertz. FM-kanaal 44, 100 megahertz. En op de korte golf de 49 meter Europaband 6205 kHz. Radio Noordzee internationaal 21 uur per dag op de werkdagen. En in het weekend, zoals nu bijvoorbeeld, 21 uur plus 3 is 24 uur non-stop het weekend.
4: 10, 9,
3: 9.
4: We have ignition sequence start.
3: Dat kan ik niet verstaan.
4: The engines are on.
3: Oh ja.
4: 4, 3,
3: ga snel.
4: 2, 1, 0.
3: Goedemiddag.
5: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
6: From coast to coast.
5: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
3: 4 minuten over 12 en hartelijk welkom in deze top 50 show op deze zaterdagmiddag, de 10e juni vandaag. We gaan de top 50 laten horen die geldig is van de week 10 tot 17 juni. En daar kunt u dan 3 uurtjes lang naar luisteren. Het zaterdagmiddag gebeuren van Radio Noordzee Internationaal. Dan straks van 3 tot 4 uur toekomstmuziek, onder leiding van Tony Berg natuurlijk. En daarin hoort u de nieuwe treiderschijf, de nieuwe kanskaarten, LP van de week. Noem het maar op, alles wat nieuw is en uitgebracht is in Nederland de komende week, wat u allemaal kunt gaan kopen. En wat getipt wordt voor de hitlijst die wij tussen 12 en 3 gaan laten horen onder het motto de hits from coast to coast. 7 nieuwe vandaag genoteerd in onze Supertop 50. En er zijn er even zoveel verdwenen. Het is 4,5 over 12. Hier is nummer 50, de hekkensluiter voor deze week. Een plaat die één strijderschijf was. 5 plaatsen gezakt. Christian Iron Holtz.

Nummertje 50 deze week. Dat is Krusty en de titel is Iron Halls. En we gaan eventjes meteen afscheid nemen van de platen die vandaag verdwenen zijn. Het zijn er 7 in totaal, dat heb ik u dus straks al verteld. En te weten, Cardinal Point met Mama en Papa, Freedom van Mac en Katie Cathone, Tumbling Dice van de Rolling Stones, The Talk of All the USA van Middle of the Road, en natuurlijk die achterkant Samson en Delilah, mag u niet vergeten. Dagen en Nachten, Corrie en de Rekels, Without You van Nilsson en Back Steeler Borough van de New Seekers, ex-strijderschijf. Al die platen gaan de rommelzolder op, maar komen over een half jaartje daar weer vanaf. Al zijn de gouden ouwe te draaien op Radio Noordzee Internationaal. Voorlopig zeggen we nog steeds...

bijna 8 minuten over 12 en u luistert naar onze Nederlandse Top 50 show op deze zaterdagmiddag. Zeven nieuwe vandaag en de eerste gaan we nu draaien. Binnengekomen op nummer 49, de bekende Fransman Michel Polnareff. En hij zingt over de vakantie, Holidays.

0: Zo international. Oh. Wat een hit zeg. Het is net zoiets als Borrequito verleden jaar, weet u wel. En het zal waarschijnlijk ook wel weer een grote gaan worden in Nederland voor alle Spanje-vaarders van binnenkort. Als u op vakantie gaat, u zult hem nog horen van de zomer daar. Dus haal hem vast in huis, dan heeft u een voorproefje van de komende vakantie. Binnengekomen als tweede nieuwe voor vandaag op nummertje 48 in de Radio Noordzee Super Top 50. Paco Paco uit Spanje en taka taka taka. It's the chewing gum that makes chewing fun.
1: Kou je fris en voel je fijn met Chiclets.
0: We hebben er drie op een rijtje, drie gloednieuwe platen die genoteerd staan vandaag. Op nummer 47, The Beach Boys en de nieuwste hit, You Need a Mass to Help Us, Stand Alone. Dat zijn de Bee Gees. Israël is vandaag gezakt van 28 naar 46 en het heeft niets met de bekende voetballer te maken, geloof ik. Hè? Wat?
2: Nee, die Neeskes, die Krol, die Hanegem, Haan.
0: Dat wou ik ook zeggen, meneer Israël van Feyenoord. Ja, oké, okay, dank u wel, dank u. Dat was Tom van Duinhoven, de Bee Gees, gezakt van 28 naar 46 met Israël. Jules, wat doe je het weer leuk? Ik heb...
3: Vreemd dat van de 6 miljoen Nederlanders die dit jaar met vakantie gaan, er nog zoveel zijn die zich niet of nauwelijks laten voorlichten met alle teleurstellingen van dien. Het tijdschrift Reizen verschaft u die informatie. Het wijst u de weg naar onbekende vakantiegebieden. Het geeft praktische tips voor onderweg, maar ook boeiende kleurenreportages. Met het tijdschrift Reizen gaat een nieuwe wereld voor u open. Vraag bij uw tijdschriftenhandelaar naar Reizen. Het blad voor de kritische toerist.
0: Jullie even goed luisteren, Jules. We zijn niet gekomen om te lachen hier vanmiddag, maar wij moeten de luisteraars een serieus programma aanbieden. Wat heet gewoon de Nederlandse top 50 van Radio Noordzee. Maar ik mag hem wel even aan u voorstellen. Hè. Jules Stevenaar doet de techniek vanmiddag en dat is in vertrouwde handen. Nummer 45. Nederlandse opname. Gekke plaat trouwens. Hij zakt en hij stijgt en hij is vandaag gezakt. Van 41 naar 45. Vier plaatsen. Verlies voor Ronnie Tober en met een roze japlonde. Ja.

0: Nederlandse formatie, de Dizzy Man's Band uit Zaandam. Plaatje uit het jaar 1972. En volgens mij is dit het favoriete plaatje van Glennis Grace. De nummer dat heet Jumbo. We gaan naar Alfred Lagarde. Toen Alfred in dienst kwam, was hij nieuwslezer aan boord van het zendschip de Mabo 2. En het zeeleven dat lag Alfred Lagarde niet zo heel erg best. De beste man was bijna 24 uur per dag zeeziek. En later besloot Alfred Lagarde om de programma's voortaan aan land op te nemen. Ik ga jullie meenemen naar 4 februari 1973. Driemaster met Alfred Lagarde.
1: Omdat jij het bent.

0: Ja, ik begrijp het wel, jongen. Ja, maar ik zou er ook graag even wat willen zeggen. Ugge heet het prachtige lied. En dat komt van Mark van Amstel en Gerard Smit. Jongen, jongen, hij houdt niet op ze. Hoe lang zou die zijn, anders denk je? Een minuutje of 4,5. Ugge.
1: Dat vruchtbare zomer of zo.
0: Ugge. Het lijkt wel een beetje op ons taaltje, hier de Indianen.
2: Hm?
0: Ja. Ugge. Vader Abraham en zijn goede zonen, de kansrecht van Buitengaats, Mark van Amstel en Gerard Smit, kozen deze week als hun plaat waar ze helemaal achter staan, natuurlijk met een knipoogje naar het komende carnaval. Het is 11 minuten voor 6:30, halen ze weer terug met allerlei ingewikkelde toestanden. Zou niet, doet hij het of niet?
1: Nou, nog niet erg.
0: Hij doet het nog niet erg. Even kijken.
1: Helemaal niet eigenlijk.
0: Nee, helemaal niet. Nou, daar gaan we dan zo meteen wel even naar kijken, maar eerst even dit. Voor een rechtstreeks uitzending gaan we nu verbinden met... Ah, vergeet u het maar. Dit is gewoon werk van de Edwin Hawkins Singers. Tears of Joy, Man is Hiring. Jesu, Joy of Man's Desiring. Een prachtig arrangement op dit klassieke nummer. En het werd gebracht door niemand minder dan die Edwin Hawkins Singers. Ook weer een kanskaart geweest, als ik me niet vergis, van Nico Steenbergen. Heb ik daar een foutje gemaakt, Hans, of niet?
1: Dacht ik het niet.
0: Ja, of van Peter Holland, dat wil ik trouwens van afwezen. Ja. Uitstekende plaat. En u vindt hem, zoals gebruikelijk in dit programma, sorry, alle platen in de Radio Noordzee playlist. Evenals deze, voormalige kanskaart van Dreammaster. Een van de favoriete groepen van Leo van der Groot, die dinsdag weer terugkomt. De band and I don't wanna hang up my rock and roll shoes.
3: Mama, she done told me she didn't like this rock and roll.
0: Petit Vie ou Je Bleu, dat is een ontzettend goede plaat van Art Sullivan, de opvolger van Ensemble, ook alweer een ontzettend grote hit geweest in heel Europa in feite. En dat was een trein te schrijven op Noordzee, dat weet u nog wel. En dat werd ook een grote hit voor hem in de Super Top 50. Laten we het allerbeste hopen voor deze nieuwe single, Petit Vie ou Je Bleu. Als het aan ons ligt, zal het er niet aan liggen. Het moet natuurlijk bij u liggen, anders wordt het geen hit. Als je hem niet koopt, dan wordt het nooit een hit natuurlijk. Dat kan niet, want wij hebben de enige echte eerlijke 50, en dat weet hij.
3: Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Hier is Old Shatterhand en zijn bandido's.
3: Bang, bang, Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Het is 9:59, Mexican bandido.
3: Bang.

0: De grootste hit van Earth and Fire in het jaar 1974, Love of Life. En een nummer dat Johnny Kaagman bijna de kop had gekost in de band. Toen de broertjes Koers dit nummer hadden geschreven en de repetities gaande waren voor de opnames van Love of Life, kreeg Johnny Kaagman het nummer maar niet onder de knie. Het lukte steeds niet en op een gegeven moment begon dat de gebroeders Koers een beetje te irriteren. Ze begonnen zelfs te denken aan het feit of ze Johnny Kaagman niet moesten vervangen door Patricia Pai. Maar uiteindelijk wordt het nummer door de gebroeders Koers in een wat lagere toonzetting geschreven en toen kreeg Johnny het prima onder de knie en het werd een grote hit. En tevens, Johnny bleef bij de band. Love of Life 1974. Het volgende programmafragment komt ook uit 1974. Namelijk vanaf 24 augustus. Radio Noordzee had nog 1 week te gaan voor de definitieve close-down. Aan boord van het zendschip waren een aantal presentatoren waren niet erg lekker. Die waren ziek en die bleven liever in zijn bed liggen dan het programma te doen. Dus mocht nieuwslezer Peter de Jager, die mocht buitengaats presenteren op 24 augustus 1974. En het was tevens de Troef 20. Er was een soort tipparade waarin de allernieuwste platen werden voorgesteld. Regelmatig waren er wat platen zoek, want ze wisten we hebben toch nog maar een weekje te gaan. En er werd toch iets anders gedaan met de platen als op de platenspeler leggen. Maar dat hoort u straks allemaal wel in het komende fragmentje. We gaan naar 24 augustus met Peter de Jager, de Troef 20 in Buitengaats.
1: Hoe laat is het?
2: Afijn, laat maar. Hartelijk welkom en welkom gefeliciteerd. Reeds deze aanhef, die u allen weet, praat ik voor die luisteraars die zo onverstandig waren of geen geld meer over hadden betreffende eventuele schaarste. Maar de teerling is nu tenminste gegooid. Daar komt de grondslag. Je weet niet wat je hoort. Buitengaats tussen 6 en 8 uur. 'S Avonds live vanaf de Mebo 2.
3: De muziek vindt u hier, Radio Noordzee.
4: Luisteraars, goedenavond. U bent live verbonden met het zendschip de Mebo 2 met de Troef 20 in Buitengaats. En zoals u wel gehoord heeft, u hoort niet de stem van Erik Post en niet die van Gerard. Erik is met vakantie. En de stem van Herman de Bruin die ontbreekt ook vanavond. Want Herman die is wel aan boord, maar hij voelde zich niet erg lekker vandaag. En hij voelde zich eigenlijk niet in staat om het programma te doen. Vanavond dus de Troef 20 met Peter Jager. En op nummer 20 is de buitengaans kanskaart. Dat heet Swinging on a Star van Spooky and Sue. Maar die plaat die hebben we niet aan boord gekregen. Wat we wel hebben, dat is nummer 19. Uitstekende nieuwe plaat van Per Groscola. En het heet Feet Feet on Part.

Nieuw op nummer 18 in de troef 20 van Radio Noordzee. She's got the power. Neil Christian was dat en inderdaad nieuw op nummer 18. Prachtig nieuw geluid van de Buffoons. Dat heet I don't want to go on without you. En dat slaat misschien ook wel een beetje op ons, want het is toch de laatste troef 20.

prachtige muziek was dit van de Buffoons, luisteraars. En ik word een klein beetje in de war gemaakt hier in de studio, want we zijn op zoek geweest naar een aantal platen van de Troef 20 die niet te vinden waren. Ik weet nu waar ze zijn. Want de pannenkoeken die ik op dit moment krijg, daar is een van dus eigenlijk een plaat met een beetje meel eroverheen en zo. Maar nummer 16 hebben we wel. Het is de Ted Bowens kanskaart, Herb Ota en de Song for Anna.

0: jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet eens luisteren bij ons, bij Henkie, want daar hoor je ze wel.
1: Om zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak je zou voorschrijven in zo'n
2: Als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de wind de laatste bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. Die worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
3: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
2: 220, want er is meer.

0: terwille van de zeezenders het de deur open te zetten.
1: Onjuist zijn
0: van nu zo dat terwille van de zeezenders de deur
2: met je jas aan. Op de gang nog een laatste slok thee en gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Doe wat je moet doen. Snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer.
3: Want er is meer.
4: Want er is meer dan een sterveling.
3: Dan een sterveling.
5: In 1974 bracht Jan van Veen een singeltje uit. Dat heette Meer. En later heeft hij daar een speciale Radio Noordzee versie van gemaakt. Dit nummer is nooit op de plaat uitgebracht. Ik draai het vanaf een bandje wat ik ooit van iemand van Radio Noordzee heb gekregen. Meer. En dan de Radio Noordzee versie van Jan van Veen. We blijven even in 1974. Dan doen we hem gewoon met een aantal leuke plaatjes uit dat jaar. Bijvoorbeeld van de Sparks. Dat was een hele leuke band. Die bestond uit de twee broers, de Ron en Russell Meal. En dat was vooral Ron Meal. Dat was een beetje een rare snuiter, was dat vrienden. Hij was getooid met zo'n Hitler-snorretje. Hij was de toetsenist en hij stond stokstijf en helemaal stil stond hij altijd achter zijn toetsenbord. Maar ze maakten fantastische muziek. Zoals deze uit 1974, The Sparks and This Town. Ain't Big Enough for the Both of Us. In de Meeboot 2 Club op Polderpop Radio.

0: In februari 1973 werd de suite in Schotland van het toneel af bekogeld. De Schotse fans waren blijkbaar niet gediend van de glitterpakjes en de make-up die de leden van de suite droegen. En dat inspireerde ze tot het schrijven van dit nummer. De Ballroom Blitz, en dat werd een hit in september van 1973. Zo, het eerste uurtje van de Mabo 2 Club zit erop. We gaan zo meteen in het tweede uur gaan we naar de jaren 60. En dat doen we onder andere met Gary Stevens voor Swingin' Radio England in 1966. We hebben wat van Radio 227. Dat was een Nederlandse zeezender die in 1967 uitzond. En de allereerste testuitzending van Radio Delmare vanaf het zendschip De Eger. We sluiten dit eerste uurtje af met een plaatje uit 1972. Met een man die in januari 2022 stierf, 82-jarige leeftijd. R. Dean Taylor, en die R stond voor Richard. Taos, New Mexico. Daarna het nieuws en de commercials. En daarna zit u natuurlijk weer klaar voor het tweede uurtje van de Mabo 2 Club. Tot zometeen.
1: Radio Noordzee International. Smash play.
2: Now.

0: welkom terug bij het tweede uurtje van de Mebo 2 Club, het zeezenderprogramma van Polderpop Radio. En in het tweede uurtje gaan we onder andere terug naar de jaren 60. Dat doen we zo meteen met de Swingin' Radio England. Dat was een station dat lag voor de kust van Engeland. Dat was opgezet door Amerikanen. Maar dat was toch allemaal een beetje... De presentatie was toch allemaal een beetje te snel voor de Engelsen. En het ging al vrij snel ter ziele. En toen werd het vervangen door twee Nederlandse stations. Het eerste Nederlandse station dat was Radio Dolfijn. Maar dat sprak ook niet zo heel erg aan. En daarna werd het Radio 227. Een popstation... Dat een hele mooie sound had, maar wat helaas maar een half jaar heeft bestaan. Van deze twee zenders hoort u dadelijk wat fragmentjes. En we gaan terug naar 1978. Het zendschip De Eegier die had zijn anker laten vallen voor de Nederlandse kust. En de allereerste testuitzendingen werden gemaakt met het formidabele vermogen van 300 watt, vrienden. Ja, ja. Als ik me niet vergis was dat René de Leeuw die het presenteerde. Dat allemaal in het tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Mebo 2 Club met Henk Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver en geen zeetoog.
0: En maak van dat gouden oude club naar Mebo 2 Club. Hè. Zijn die jaren die beginnen te tellen.

0: van de LP Introducing the Walker Brothers uit het jaar 1966. Misschien wel een beetje toepasselijke titel voor dit zeezenderprogramma My Ship is Coming In. Zometeen gaan we naar 13 augustus 1966 met een heerlijk programma gepresenteerd door Gary Stevens op Swingin' Radio England. Maar eerst vrienden, de Beatles.
1: Weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?

0: Van 2 en 9 juli 1966. De Beatles waren het met Paperback Writer. We gaan naar Swingin' Radio England. Dat was een zender die voor de Engelse kust lag vanaf het schip de Laissez-Faire. Stond uit op 227 meter. Het station was opgezet door Amerikanen. En die dachten dan ook om de Amerikaanse radiosound naar Europa toe te brengen. En dat was een kleine misrekening. Want op die hele snelle presentatie, daar zaten de Europese luisteraars niet te wachten. Het station heeft maar een half jaar uitgezonden en toen was Swingin' Radio England alweer heel snel uit de lucht. De zender werd ook bemand door Amerikaanse discjockeys. En een van die DJ's die elke keer zijn programma's bracht op Swingin' Radio England, dat was Gary Stevens. We gaan terug naar 13 augustus 1966 met Swingin' Radio England.
1: You'll find the fun. Radiates around the Swingin' Radio England.
2: Ah, good morning on you. It's Saturday. Time for our Gary Stevens Musical Museum. Solid Gold Hits from New York.

plaatje dat de nummer 5 haalde op de Billboard Hot 100 in april 1967. Dat waren de Five Americans en Western Union. Zometeen gaan we verder met de geschiedenis van Swingin' Radio England. Want dat station werd al vrij snel uit de lucht gehaald en vervangen door een Nederlandse station. Dat ga ik u zo meteen allemaal uitleggen. En eerst nog Beat, vrienden, want zo noemden we het vroeger. Beat, Nederbeat noemen we het ook wel. Uit 1967 van de Nederlandse band The Hunters. Dat was de band waarin onder andere Jan Akkerman samen speelde met zijn helaas overleden broer Kokkie Akkerman. En dit was zijn grootste hit, The Russian Spy and I.

De Nederlandse band The Hunters en hun Russian Spy and I. We hadden net een programma fragment van Swingin' Radio England. Dat station begon zijn uitzendingen in mei 1966. Maar de erg Amerikaans getinte uitzendingen die sloegen helemaal niet aan. En de eigenaren van de zender die wilden toch geld verdienen. Dus wordt er in oktober 1966 besloten om Swingin' Radio England te sluiten. En het voortaan te gaan richten op Nederland. Swingin' Radio England werd vervangen door de Nederlandstalige zender Radio Dolfijn. Nou was Radio Dolfijn werd geen popzender, maar een zender met easy listening muziek en heel veel jazzmuziek. En het was ook de eerste station waar Lex Harding begon. Toen nog niet onder zijn artiestennaam Lex Harding, maar nog onder zijn eigen naam Lodewijk den Hengst. Radio Dolfijn blijkt ook geen succes te zijn, het slaat ook helemaal niet aan. En in januari 1967 besluiten ze om Radio Dolfijn te transformeren naar een popstation. En dat lukte wel, vrienden, dat lukte wel. Lex Harding ging mee en daar werd de naam Lodewijk den Hengst dus vervangen door Lex Harding. En die naam die was opgebouwd van zijn favoriete sigarettenmerk, dat was Lexington, daar kwam dat Lex kwam vanaf. En Harding, dat was de achternaam van zijn favoriete Amerikaanse president. Dus zo werd Lodewijk den Hengst Lex Harding. Ik heb voor jullie een heel leuk stukje klaargezet van Radio 227, zoals het station ging heten. Het heeft helaas maar uitgezonden tot juli 1967 en toen ging ook dat station uit de lucht. Het is een programma van 17 juni 1967 en het werd gepresenteerd door Lokbode, Radio 227.

Zeer gevoelige plaat, een zeer goede plaat. Nummer 10 deze week op onze Double F Charts. Deze van Scott McKenzie en San Francisco. U luistert op het ogenblik naar uw station 227. De juiste tijd op dit ogenblik is 7 minuten over 6. Dit is nummer 22 op onze Double F Charts. Dat zijn de Bee Gees. To love somebody.

Met aan de flipside van Jackson was dat Nancy Sinatra uit de gelijknamige James Bond film You Only Live Twice, nummer 19 deze week op onze double F charts met een geweldige rode ster.

Lees Humo, het blad waar iedere tiener en tv'er verlangend naar uitkijkt. Verschijnt iedere donderdag. Lees Humo. Dit is nummer 27 deze week op onze Double F Chart.

0: In een uitvoering van de Journeyman Singers nummer 27 deze week op onze Fabulous 50 met een geweldige rode ster, Up, Up and Away. En dat is dan een plaats die gedeeld wordt tezamen met Frank Ifield. Een zeer goede kans hebben voor onze Double F Charts.
1: How I love to hear the organ.
0: Dit is Dean Martin in the Chapel in the Moonlight.

Nummer 5 deze week op onze Double F Chart. Een zeer gevoelige uitvoering van Ray Charles, Here We Go Again. En dat staat dan op de vijfde plaats met een rode ster. Eveneens op onze hitparade staat deze plaat. Althans, stond deze plaat. Het is namelijk een oud goudje. Uit de film The Young Ones, The Shadows en Peace Pipe.

een zeer gevoelige uitvoering van deze Peace Pipe uit de gelijknamige film van The Shadows. We gaan verder met een zeer gevoelige opname van het volgende zangeresje. Dit is Lulu. Nummer 11 deze week op onze Double Life Charts. And let's pretend.

0: de bloempotmannen uit 1967, de Flower Pot Man. En Let's Go to San Francisco. Radio 227, het heeft ongeveer maar een half jaartje uitgezonden. Maar toch zijn er een aantal talenten dus van Radio 227 afgekomen. Onder andere Lex Harding dus, die ging vanaf eind 1967 ging die naar Radio Veronica. Een andere Radio 227 disjockey die ook naar Veronica gegaan was, dat was Tom Collins. En ook Jos van Vliet, die was een disjockey op Radio 227. Die heeft korte tijd voor Radio Veronica gewerkt. En later is Jos van Vliet beroemd geworden als de zanger David Alexander Winter met vooral in 1969 zijn hit Oh Lady Mary. Zometeen, vrienden, gaan we naar Radio Del Mare, die de allereerste testuitzendingen brachten vanaf hun zendschip de Eger. Maar eens gaan we een keer lekker naar de jaren 70 met een plaatje dat heel veel gedraaid werd op de Engelse service van Radio North Sea International. Zo moest je dat uitspreken. Dat was een band uit Los Angeles, Crabby Appleton, Go Back, uit dit jaar
1: 1970.

0: 1970. Go Back, Krabby Appleton. We gaan naar Radio Delmare. Dat was een initiatief van onder andere Gerard van Dam. Gerard van Dam die in 1972 ook verantwoordelijk was voor het opnieuw op zee leggen van het zendschip De Mi Amigo van Radio Caroline. Gerard van Dam had een scheepje gekocht, dat heette de Aegir. En dat werd in de haven van Scheveningen werd dat uitgerust tot zendschip. En net voordat het ze uit willen varen en het schip helemaal klaar is, er stonden 4 zenders aan boord. Er waren 2 complete studio's, een rijk gevulde platendiscotheek. Wordt het schip aangehouden en wordt alles door de Nederlandse politie in beslag genomen. Uiteraard besluit men om het schip dat gelukkig niet in beslag was genomen meteen voor de kust van Nederland te leggen. En daar wordt het later opnieuw voorzien van de zendapparatuur. En de allereerste testuitzending van Radio Delmare op 192 meter. Die werd gemaakt op 25 augustus 1978. En de discjockey was René de Leeuw.
1: Die zijn gelukkig lekker koffie kunnen drinken. En een paar heerlijke rustige melodietjes. Er waren weer 3 op een rijtje. En geef even een overzichtje. We begonnen met een Italiaanse nummer 1 hit van de winter van dit jaar. Die stond nog bijna doorgedrongen tot Nederland. Net niet. Mattia Bazar heette de groep en het nummer heette Solo 2. Daarna hadden we een 9 zangeres Mui Jackson. En If You're Not Back in Love by Monday. En heeft ze nog alle tijd het hele weekend, want het is nu pas vrijdag. En het is precies 12 uur, ook dat nog. Midden in de middag. Daarna horen we Dorothy Moore en een oud succes van Bobby Goldsboro, getiteld With Pearl in Hand. U weet het misschien niet, maar u luistert op het ogenblik naar een testuitzending van Radio Delmare. Het worden er vandaag 2 testuitzendingen. De eerste die is bezig vanaf 11:30. En die duurt nu nog tot 1 uur en de tweede loopt van 2 tot 6. Als alles goed gaat, maar we hebben geweldige technici hier. Die weten zelfs van een schrijfmachine nog een zender te maken. We zijn uit op de 192 meter, oftewel de 1562 kilohertz van de Middengolf. En u kunt ons schrijven, want ons adres, wat zo langzamerhand al een beetje bij u bekend moet zijn. Maar goed, hier komt het nog een keer. Radio Delmare. Old Vic, O-L-D-V-I-C, in het plaatsje Marbella, M-A-R-B-E-L-L-A. En dat ligt in Spanje. En wij gaan in ieder geval tot 1 uur door met non-stop muziek. Alleen nu even iets minder rustig dan toen net.

luistert op dit moment naar de eerste officiële testuitzendingen van Radio Wilmar. We zenden uit 192 meter middengolf, wat overeenkomt met 1562 kHz. Ontvangt u ons goed, ontvangt u ons slecht, hoort u ons, luistert u naar ons op dit moment. Laten we het voor u horen. U kunt gewoon schrijven naar Radio Wilmar, Old Vic Marbella. En dat ligt in Spanje, u weet wel, het zuidelijke land in Europa. Voor iedereen, naartoe gaat, met vakantie, of met zijn werk, met zijn wagen, volgeladen en lopen staan.

waarschijnlijk allemaal met applaus. Dat is een van de laatste live nummers die Elvis Presley opnam voor hij 16 augustus 1977 overleed. Veel te vroeg overigens. Wat niet te vroeg is, is de tijd. Het is zo'n beetje 10 minuten voor 1 en dat betekent dat de eerste helft van deze testuitzendingen van vandaag er bijna op hebben zitten. We gaan door tot 1 uur en dan straks tussen 2 en 6 weer. U luistert naar Radio Delmare, uitzenden op de 192 meter van de middengolf, hetgeen overeenkomt met 1562 kilohertz. We hebben weer 3 platen gehad, 3 gouden houden ditmaal. We begonnen met de Eagles uit 1975, One of These Nights. Daarna uit 1976, de prachtige ballade van Eric Carmen, getiteld All By Myself. En inderdaad, hij deed het in zijn eentje. En zoals ik dus al zei, van de King Elvis draaiden we van zijn LP Elvis in Concert het overbekende Don McLean werkje And I Love You So. U kunt ons nog altijd schrijven bij Radio Delmare, ontvangstrapportjes, verzoekjes, leuke foto's opsturen, enzovoort, enzovoort. Ons adres daarvoor is Radio Delmare, Old Vic, dat is O-L-D-V-I-C gespeld. Marbella, dat is het plaatsje en dat spelt men als volgt, M-A-R-B-E-L-L-A. En dat ligt in Spanje en we gaan nog even, als het kan, nog 3 nummertjes draaien voor de klok van 1 uur.

amigo. Mark Jacobs aan boord van het zendschip De Mi Amigo. Met zijn eigen interpretatie van de Disco Duck van Rick Dees. We gaan nog een keer lekker terug naar de jaren 60. En dat doen we met David McWilliams. En met dat plaatje met dat heerlijk telefoongeluidje. Dat werd opgenomen in een telefooncel voor de opnamestudio van Abbey Road. Geniet lekker mee met David McWilliams en zijn Days of Pearly Spencer.

0: David McWilliams. Hij bracht veel van zijn platen uit op Major Minor Records. Dat was een platenlabel van Philip Solomon. En Philip Solomon was in de jaren 60 mede-eigenaar van Radio Caroline. Het zit erop voor de Mabo 2 Club. Mocht u nog favoriete programmafragmenten hebben van zeezenders, van discjockeys of van plaatjes gewoon uit de zeezenderperiode, gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. Volgende week zijn we dan natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: En dan heb ik natuurlijk weer de leuke programmafragmentjes voor jullie klaargezet. Als mee de leuke muziek uit de tijd 1964 tot 1989. Ik wens u verder nog een heel fijn weekend. En volgende keer natuurlijk weer lekker afstemmen op dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: Oké, Jacco, dan mag je lekker naar huis. We sluiten dit uurtje af met Super Sister uit 1970. En She Was Naked. Tot de volgende keer. Houdoe.
1: De Mabo 2 Club.